0: Ich snap je op de zit hem staan en wie dat aan
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.